is Urgent FM.

0: infirmary.
1: Look outside. See what kind of a day it is.

0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent. Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het donorschandaal in Nederland is nog groter dan gedacht. De massadonor zou zeker 199 kinderen hebben verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Gisteren was er nog sprake van 121 kinderen. En 11 van hen zouden in ons land zijn geboren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische klinieken heeft gedoneerd. Anne Eekhout.
3: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig. Onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
2: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft dat hij had gelogen en dat hij nu ook stopt met doneren en hulp zal zoeken. Steeds meer scholen kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit Gianna Werbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over die klashonden. Gianna Werbroek.
4: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden. En dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
2: Ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten dan worden opgenomen in dat kader. In het noorden van Zwitserland zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietincident, dat zegt de lokale politie. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De schietpartij gebeurde volgens lokale media op een ravefestival rond 2:30 vannacht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie vraagt mensen ook nog om de omgeving te vermijden. Mogelijk zijn de daders nog op de vlucht. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: Things that you love. Yeah. I think this time machine is broken. And to be honest, I'm having trouble.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is 1 dode gevallen. Er raakten ook 5 mensen gewond. Het gebeurde rond 2:30 vannacht op een technofeest op zo'n 30 kilometer ten westen van Zürich. De politie is nu volop op zoek naar de dader of daders. Over het motief is ook nog niets bekend. In het noordwesten van Rusland is er brand uitgebroken in een olieraffinaderij na een Oekraïnse drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er zijn voorlopig geen gewonden. Rusland zou er meer dan 40 Oekraïnse drones hebben neergehaald. In Oekraïne kwamen gisteren nog meer dan 37 mensen om bij een Russische aanval op een magazijn waar munitie lag opgeslagen. Steeds meer scholen hier kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit Jana Werkbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over klashonden. Jana Werkbroek.
3: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden. En dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
2: En ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten in dat kader worden opgenomen. In Antwerpen is gisteravond de nieuwe Mr. Gay verkozen. Het is Ben Schelen geworden. Hij is 32, komt uit Pelt in Limburg. Zijn ouders hebben er een melkveebedrijf. Zelf werkt hij als bankier. En ook premier Bart De Wever was bij de prijsuitreiking. Hij benadrukt het belang van de LGBTQI+-rechten.
4: Ik heb tijdens mijn leven, ben 55, gay rights en aanvaarding van gay en anders zijn enorm zien vooruitgaan in de samenleving. Maar de jongste jaren merk ik ook, er zijn tegenstromen, religieus, cultureel. Het is belangrijk dat je dan laat zien, als eerste minister of als burgemeester, waar we staan, waar de mainstream staat. En dat is ook een uitnodiging aan iedereen in onze gemeenschap om toch in die richting te blijven verder gaan.
2: En er is gisteravond ook gevoetbald. Lommel ging winnen bij Cercle Brugge. Het werd daar 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de 3e plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk al met 1-3. Charleroi pakt zoals enige 12 op 12 punten en staat daarmee alleen aan de leiding. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook wat kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent FM.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er zijn al maar meer klachten over fietsketen La Souris. Dat is de grootste verkoper van fatbikes in Nederland. Bij consumentenorganisatie Testaankoop lopen nu 15 dossiers. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. En bij de consumentenombudsdienst zijn het er 22. Dat is een verdrievoudiging. Dat heeft HLN-consumentenexperte Safia Yashou ontdekt. Klanten klagen dat ze lang op hun bestelling moeten wachten en dat er ook een en ander fout loopt met herstellingen en terugbetalingen. De CEO van La Souris, Armando Muis, belooft beterschap.
3: Wij ervaren capaciteitsproblemen door enerzijds een tekort aan personeelsleden en anderzijds een enorme vraag aan mobiliteit, zowel in Nederland als in België. Daar waren we niet voldoende op voorbereid. We hebben niet snel genoeg kunnen schakelen daarna. Hebben we inmiddels uiteraard wel gedaan.
2: Veel klanten klagen ook aan dat ze geen reactie krijgen bij La Souris. Ook daar wordt aan gewerkt, zegt de CEO. In de Brusselse gemeente Vorst zijn twee personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar raakt nu pas bekend. De twee waren op een scooter op de vlucht voor een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een lerarenkaart. Het komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Dromme.
4: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
2: Daarom wil Van Dromme nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken. Tegenstanders maakten zich vooral zorgen om de visserijrechten. Ze waren bang dat IJsland die aan de Europese Unie zou moeten afstaan. En over een uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en meer wind ook. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: I've named this one JPEG.
1: I hear you went down.

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje, zegt Jonathan Jourin van de brandweer.
3: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wasp, kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En wij hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
2: Het weggetje is ook afgesloten. Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk nog groter. Begin deze maand diende een moeder klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Een andere moeder komt nu met een gelijkaardig verhaal. Journalist Quinten Evers.
4: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest en wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
2: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crèche. Volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Het parket onderzoekt de zaak. Uitbaters van krantwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien dus heel wat inkomsten wegvallen zo. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
5: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat zomaar niet wegtrekken uit een winkel. Ons winkeliers worden het altijd maar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
2: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn gered, enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
6: Uiteraard, de rode kaart. Ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
2: Gent eindigde de match zelf ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9 op 9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk opnieuw met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden.

0: is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Dit is Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 10
2: uur.
0: Urgent. Urgent FM.
3: Goedenavond en welkom bij Icarus. Vanavond hebben we Balju te gast in de live studio. Zij brengt een volledig geïmproviseerde sessie naar aanleiding van hun debuutalbum Dinsterwenk, dat eind september verscheen op ons eigenste Icarus Records, zoals altijd in samenwerking met Consoling Sounds. Je kan hun cd uiteraard vinden via onze Bandcamp en andere online kanalen, maar eerst gaan we naar hun live sessie luisteren. Straks praat ik natuurlijk met Nicolas en Matthias over de plaat, maar schuif nu alvast dicht bij elkaar, dim de lichten en geniet van Balju.

0: Dag Nicolas en Matthias, welkom hier op de radio en dankjewel voor dit warme muzikale dekentje rondom ons heen. Hoe was de sessie, Matthias?
1: Spannend. Het was lang geleden dat we elkaar nog muzikaal ontmoet hadden. Maar dat komt goed, hè. Elke keer als je na vijf minuten zit je erin, vind ik.
0: Jij, Nicolas?
2: Ik heb me geamuseerd.
0: Dat is het belangrijkste.
2: Ja, ik heb me wel geamuseerd. Ik voel me wel als een klein kind
0: dat aan
2: het spelen was.
0: Het klonk heel goed en spelen is wel het juiste woord, denk ik.
1: Er zat wat humor in.
0: Ja. Hoe gaan jullie normaal gezien te werk voor zo'n impro-sessie of een concert voor te bereiden? Of bereiden jullie gewoon helemaal niks voor?
1: Bitter weinig.
0: Hmm. Maar je spreken wel iets, ik heb het daarnet ook gehoord, dus jullie spreken wel een soort key af of zo, waar jullie in blijven dan?
1: Vandaag hebben we dat een keer gedaan. Soms wel, soms niet. Een beetje afhankelijk van of we op voorhand een idee hebben hoe dat we gaan starten en of het dan gevaarlijk is als we dat niet afgesproken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet wat dat voor Nicolas is. Maar ik weet van mezelf, moest Nicolas een akkoordschema inzetten zonder een key te noemen, dan zou ik misschien eerst een paar noten moeten testen en dan breekt de sfeer. Terwijl als je in noise begint, dan kan je geleidelijk aan een soort toonladder scheppen.
0: Nicolas, hoe vertaalt jullie chemie zich in klank?
2: Onze chemie?
0: Ja.
2: Ik denk dat de chemie die dat we hebben... in klank vertaald wordt. Ja, dat is een goede vraag.
0: Je hoeft er niet op te antwoorden, hoor.
2: Ik denk dat, hoe het voor mij aanvoelt, als ik voor ons twee mag spreken, dat we allebei wel een interesse hebben op ons instrument met effecten naar klank en naar textuur. En dat is ook hoe dat we samen zijn gekomen, eigenlijk vanuit die interesse naar improvisatie en meer op het klankgerichte afgaande dan op een improvisatie over een schema of een akkoordenschema of een vaste structuur. En ja, er zit ook een gelijkaardige poelen van muzikanten waar dat we af en toe naar luisteren, denk ik. Maar ik denk dat dat eigenlijk een beetje de voorliefde is voor hetgeen wat we met Balieu doen, is dat we op zoek gaan naar atmosfeer, voornamelijk het atmosferische of het iets meer ambient gerichte in de vrije improvisatie ten opzichte van free jazz bijvoorbeeld.
0: Ja. Want ook, zoals je al zei, Matthias, er zat wel wat humor in. Inderdaad, niet alles is wat het lijkt. Jullie hadden geen zware elektrische gitaar mee, maar gewoon een Rhodes die zo klonk. Is dat ook iets dat jullie opzoeken, bepaalde instrumenten die dan anders gaan klinken of die, waarbij dat je de klank die je zou verwachten helemaal gaat gaan vervormen met de effecten? Is dat iets dat je specifiek op zoek naar gaat? Of?
1: Ik weet bijvoorbeeld persoonlijk dat mijn Rhodes vind ik heel tof om die met de volumepedaal te gebruiken, zodat die totaal al zijn attack kwijt is en als een synthesizer kan werken. Wat ik ook heel tof vind, is om vanuit, dan niet vanuit de Rhodes, maar een specifieke pedaal te laten klinken als een instrument. Dus ik begin een beetje te weten van welke pedaal dat ik een bepaalde klank kan verwachten en ik gebruik die als een instrument. Alsof dat een gitarist zo vier gitaren, een rockgitarist vijf gitaren op podium heeft en per nummer het juiste instrument kiest. Zo benader ik mijn pedalen soms een beetje.
0: Oké. Jullie hebben natuurlijk net eind september een album uitgebracht bij ons eigen Icarus label. Waarvoor dank.
2: Jij bedankt.
0: Kan je iets vertellen over die plaat? Ik weet dat natuurlijk ook een voortgekomen is uit improvisatiesessies, maar kan je een beetje over de totstandkoming van die plaat uitweiden, Nicolas?
2: Ja, zeker. Die plaat hebben we eigenlijk opgenomen door Het is eigenlijk zo, met Baljuw zijn we beginnen spelen. Ik denk dat het in 23 was. Op vraag van mij aan Matthias om eens een sessie te doen, omdat ik op zoek was naar muzikanten in het Gent, omdat ik toen nog in Gent woonde. Met gelijkaardig klankspectrum, interesse. Zo zijn we daar eigenlijk toe gekomen. Hebben we eigenlijk een paar optredens op de bots kunnen spelen. En dan kwam het voorstel van laten we dat eens gewoon registreren. Hetgeen wat we doen. En we hebben dan eigenlijk 2 opnamesessies bij Matthias thuis gepland. Op 2 dagen, als ik me niet vergis. Eentje in november en dan eentje in januari, in 24 nog.
1: Ja.
2: En zo zijn die eigenlijk tot stand gekomen. Dus eigenlijk heel...
0: organisch.
2: Organisch.
1: En verkennend ook.
2: Verkennend, bij hem thuis ook, hoe dat we zouden opstellen. Het was ook zijn, de camera dat er toen beschikbaar was, was zeker geen studio. Mm-hmm.
1: Ja, mijn versterker stond in de inkomhal.
2: Ja.
1: En die van jou in de gang naar de kelder.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja. En de bassen, die gingen wel door de muur heen.
0: Dat is natuurlijk tof als je een duo bent.
1: Ja, ja. En geen drummer hebt.
0: En geen drummer hebt. Ja. Zijn er eigenlijk plannen om van een duo eventueel met andere muzikanten te gaan samenwerken? Kijken wat dat geeft? Of zeggen jullie van, we vinden het leuker zoals het is op dit moment met 2?
1: Oh, ja, als ik wild mag dromen, mogen er wel instrumenten meedoen.
0: Dromen mag altijd, hè.
1: Maar ik denk dat we met 2 wel nog niet uitverteld zijn of zo.
0: Nee.
2: Ik denk ook wel dat het wel fijn kan zijn met een muzikant, een extra gastmuzikant erbij. Maar ik denk dat het ook wel fijn is, zeker nu dat het eerste plaatje er is. Het vervolg dat eraan komt, dat waarschijnlijk misschien ook wel fijn is om in duo te doen opnieuw.
0: Ja, om verder uit te diepen ook. En,
2: want effecten, er komen altijd nieuwe effecten op de markt. En ik denk dat ik zeker soms wel een soort van koopdrang heb naar nieuwe effecten.
0: Verslaving.
2: Ja.
0: Naast Baljuw hebben jullie natuurlijk nog diverse solo-projecten en andere groepen. Wat mogen we daarvan verwachten? Misschien eerst Matthias?
1: Mijn band Nageloed gaat ook een plaat uitbrengen in februari op dit eigenste label. Dus dat is heel spannend. Mijn andere duo, daar zijn nog geen concrete plannen. Maar met Imre maak ik soms
0: Matterhorn
1: ook...
0: wel.
1: Ja, maak ik soms ook een soundtrack. Mm-hmm. In die wereld ben ik ook wel nog bezig. Ja, dat is het zo. Nog geen soloplaat. Jij wel, hè?
2: Ja. Ja, in oktober release ik een digitaal album van een improconcert dat ik heb gespeeld met Manos Barkatsas, Louis Mello en Bart Maris in Duitsland. Maar dat zal enkel Bandcamp zijn. En dan volgend jaar release ik in februari op Klankhaven mijn soloplaat, die En de Weer zal noemen, naar de plek waar ik in Gent woonde. En ondertussen ben ik ook bezig met andere projecten. Ik heb nog een Grieks duo-project waarmee dat we waarschijnlijk een ludieke plaat gaan opnemen van onze eigen gekke humoristische kijk op de zaak. En ook met een andere goede vriend, jeugdvriend die in het Gentse woont, zijn we eigenlijk ook een noise rock duo begonnen met drum en gitaar. En ja, daar kijk ik ook heel erg naar uit, omdat het begint nu vorm te krijgen. Er zijn stukken en er zijn plannen om opnames te maken. Om ook met zoiets een andere scene te gaan verkennen.
0: Grootse plannen.
2: Ja, bezigheidstherapie.
0: World domination.
1: Ja, en voor de popliefhebbers ben ik ook aangesloten nu bij Wave Away. En die gaan ook een EP uitbrengen. Maar ik weet de datum niet.
0: Okay. Eerst en vooral is er natuurlijk ook nog een release show van het album Dinsterwenk. Dat gebeurt op 12 november in Django in Gent. Met support van Stan Maris. Misschien een kort woordje over Stan.
2: Ja, Stan is afkomstig uit Gent. En ik heb ermee samen gestudeerd ook op conservatorium. En nadien hebben we ook verschillende projecten samen gehad. Hij speelt ook in mijn project Sura. En we zien, ja, hij woont nu in Brussel, ik woon daar ook. Dus we zien elkaar daar vaak. En hij heeft dus, wat ik me herinner voor zijn solo-project, is hij bezig met accordeon. En heeft hij ook ingebouwde MIDI in de accordeon. Dus klopt. Hij werkt dan ook met Ableton Live, als ik me niet vergis. Kan ook verkeerd compleet zijn. Compleet verkeerd zijn. Maar ik geloof dat hij een mix gaat brengen van zijn solo-accordeonwerk samen met die MIDI.
0: Okay.
2: Een combinatie daarvan. Dus ik denk dat dat wel heel cool is om live te zien. Er zijn niet veel...
0: We kijken vooral uit naar Baljuw natuurlijk, die avond. Hè.
2: Ja, ik denk dat het op zich een heel fijne avond gaat zijn in zijn geheel.
0: Het wordt weer een impro-sessie, veronderstel ik.
1: Ja, en dus voor mensen die dan achteraf zeggen, ja, maar dat is niet wat op de plaat staat, kunnen we misschien ook de plaat nog eens afspelen op een cd-speler na ons optreden?
0: Nee, dat gaat niet kunnen, want dan hebben we Uva Ursi die plaatjes draait.
1: Ah, super. Nog beter. Mm-hmm.
2: Kun je misschien vragen dat hij een remix maakt van onze plaat?
0: Wie weet.
1: Jij vroeg daarnet naar onze chemie, hè.
0: Ja.
1: Ik heb soms het gevoel dat wij alle twee, qua persoonlijkheid dan, zeer rustig ogen
0: mm-hmm.
1: naar de buitenwereld. Maar ik vind dat je muzikaal begint te voelen dat er onder die oppervlakte zo allerlei dingen spelen van af en toe een knotsgekke flits.
0: Ja. In jouw hoofd wil ik echt niet zitten, hoor.
1: Ja, wel. Dus ik denk dat dat een beetje onze chemie is, maar we spelen nog niet lang genoeg samen om dat...
0: Nee, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja, dat hebben we ook duidelijk gehoord. Goed. Zijn er na de release show nog optredens gepland van Baljuw?
1: Ja, in een club in Brussel. Maar...
2: Ja, we spelen nog in Hakem, in Brussel. En dan gaan we ook nog in de loges spelen.
1: Mm-hmm.
2: En er zijn nog een paar openstaande zaken die nog niet helemaal concreet zijn vastgelegd.
1: Ja, een nieuw Gents initiatief, een soort living room-achtig mm-hmm. concept, maar die moeten nog een datum bezorgen.
0: Okay.
1: En iedereen die onze sessie hoort en denkt, die mag in onze living komen, wij komen met veel plezier.
0: We mogen ook wel van een concertzaal dromen, denk ik. Hè?
1: Dat ook.
0: Voilà. Oké, heren, dank je voor deze sessie. We zien elkaar heel snel terug. Dank je wel allemaal voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Dag.
2: Joe.

stressing.